0: waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
0: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
0: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In De Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Romina van Horen.
8: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
9: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
8: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
10: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
10: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
10: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
10: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
1: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
10: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
4: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter... In de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd Van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
12: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
13: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goedkoop verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
14: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
1: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
14: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
1: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
14: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte, zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de site.
1: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
14: Goed, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
1: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
14: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
4: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Sifan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
9: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
8: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
9: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
8: Dat moest op de Oosthoever zijn?
9: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
8: Wat zal hier allemaal gebeuren?
9: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
8: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
9: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
8: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
9: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
8: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
9: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
8: Wanneer is de Wine Gallery open?
9: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
2: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
2: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
2: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Langestraat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
2: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
2: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
5: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
10: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
11: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
8: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
11: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
8: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
11: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
8: Koppelen jullie daar ook een informatie plaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
11: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel, hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Matthijven.
13: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
14: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen. Omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes. Die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordse regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
16: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
17: Ik heb nog gasten geweldig veel energie. En nog veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
18: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
19: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
20: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
20: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.

0: RC Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
7: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
7: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
7: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
7: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
7: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
3: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
4: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. MetaRelax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
6: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
6: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
6: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
6: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
7: Soms zijn er in de Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
6: Dat klopt. Dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten. Dus gratis concerten in het cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
8: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Maaike van Ie.
11: Hallo, ik ben Louise Carton.
12: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
13: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
7: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
13: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
7: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
13: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
7: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
13: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
7: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
13: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Antoni Smalen, wat is The Wine Gallery?
10: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
10: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosthoever zijn?
10: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
10: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
10: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
10: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
7: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
10: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
7: Wanneer is de Wine Gallery open?
10: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
15: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
16: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
9: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
8: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
8: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
8: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
8: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
8: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
8: Dank je wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Simon Buijsen.
18: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
19: Ik ben Jean-Marie Barra.
20: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
8: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, Leopold 2-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Vandaag gaan we naar het Windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
21: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
22: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
23: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
24: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
7: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
25: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
7: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
25: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
7: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
25: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
7: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
25: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.

0: Hans, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
4: Wel, het is eigenlijk de voormalige oud klooster zitten die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
3: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
4: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter... In de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd Van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort. Dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
7: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
8: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars. Met publiek erbij, met artiesten dichtbij. Eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september

0: steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
4: Die zijn zeer divers. Die zijn zeer in detail ook. Maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
4: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
4: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
4: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
4: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II Laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
4: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
5: Ik ben Patrick Seybers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
8: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
8: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
8: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
8: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
1: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
8: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
9: Wel, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
10: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier?
9: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
10: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
9: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de tramkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
10: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
9: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
10: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
9: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
12: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
13: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
14: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter... In de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd Van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Antonie Smalen, wat is de Wine Gallery?
15: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosterhoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
10: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
15: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden vandaag nog geen fysieke winkel.
10: Dat moest op de de Oosterover zijn?
15: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
10: Wat zal hier allemaal gebeuren?
15: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
10: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
15: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
10: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
15: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
10: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
15: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
10: Wanneer is de Wine Gallery open?
15: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
18: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
20: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regionieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen. Omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes. En die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
23: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
24: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
2: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
2: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchroomwinkel in de Kapellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
2: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
2: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
2: Dank je wel.
16: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In De Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri Dumaree.
6: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
18: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
18: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure kunnen ze dus echt dieren zien opduiken, hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
10: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
18: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
10: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
18: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
10: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
16: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
16: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter... In de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd Van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderziekse staan.
8: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
9: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
11: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen.
1: Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
16: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
0: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
10: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
0: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
16: Regionieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer en het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Ik ben Roger Jonker Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
16: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
25: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
10: Waar bijvoorbeeld?
25: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
10: En dat willen jullie oplossen?
25: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
10: Wat is de verdere timing daarvoor?
25: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
10: Dat is al vrij snel.
25: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
3: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
3: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
3: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
3: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
1: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
3: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
5: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
6: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
7: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
8: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
1: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
8: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
1: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
8: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
1: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
8: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
1: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
8: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Tineke van Halemees.
10: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Frank Dierkens.
12: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
13: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Maar met ons Brene Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brene nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
15: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hè? Dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
16: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Antonie Smalen, wat is de Wine Gallery?
11: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een baravin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
17: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
11: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijn naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
17: Dat moest op de Oosthoever zijn?
11: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
17: Wat zal hier allemaal gebeuren?
11: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
17: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
11: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
17: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
11: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
17: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
11: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
17: Wanneer is de Wine Gallery open?
11: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Tineke van Halemees.
10: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Frank Dierkens.
20: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
21: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
21: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
21: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
21: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
21: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
21: Dankjewel.

0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
3: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
4: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
6: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
6: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
6: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
6: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum

0: 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
1: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
0: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordse regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Elsioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
8: Wel, het is eigenlijk de voormalige oud kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
5: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
8: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
0: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
9: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
5: Waar bijvoorbeeld?
9: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
5: En dat willen jullie oplossen?
9: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
5: Wat is de verdere timing daarvoor?

0: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
0: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
4: Het gaat over in feite over het Van Este Genootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
5: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
6: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
8: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
8: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
8: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
8: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
1: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
8: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
7: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
9: Hello, I'm Dario Durja.
10: Ik ben Frank Jonbloed.
11: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
12: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen door mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
7: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
14: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
15: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
17: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
1: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
17: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
1: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
17: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van de appartementen weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
1: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
17: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
1: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
17: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
7: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
18: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
19: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
20: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
21: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
1: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
21: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
1: Dat moest op de Oosterover zijn?
21: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
1: Wat zal hier allemaal gebeuren?
21: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
21: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
21: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
21: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
21: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We gaan Oostende, Marrekerke, als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
14: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
15: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
0: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
7: En je hebt ook een eigen winkel?
0: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchroomwinkel in de Capellestraat.
7: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
0: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
7: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
0: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
7: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
0: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan.
12: gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
12: Dankjewel. Radio
3: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
12: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
7: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Natasja Waldman.
22: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
23: Ik ben Joke Doodlewoman.
24: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
25: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
25: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
25: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die echt die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
25: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
7: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
3: Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
5: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
5: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
8: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
13: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
9: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
7: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter... In de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd Van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
10: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
10: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
10: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
10: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
10: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
11: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Michael van Ie.
18: Hallo, ik ben Louise Carton.
19: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
12: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes. Hè, die straatanimatie, er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
7: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
20: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
26: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
27: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
27: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
27: Dan denk ik bijvoorbeeld aan de mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
27: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en ja, de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
1: Soms zijn er in de Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
27: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
24: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Nieuws en info aan de kust.
16: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
24: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
16: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
14: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
1: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
14: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
1: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
14: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de site.
1: Jullie willen dat sturen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
14: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
1: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
14: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
24: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Van nog een keer, pruttelutten, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het Kurszaal in Oostende gaan spelen en dat een volle avondshow gaat zien.
3: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
4: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op 1 paard.
5: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Antonie Smalen, wat is de Wine Gallery?
8: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
8: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosterover zijn?
8: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
1: Wat zal hier allemaal gebeuren?
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
8: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
8: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
8: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, Leopold 2-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Dina Batti.
6: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
7: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
2: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
2: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Hè. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold 2-laan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
2: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold 2-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
2: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
2: Dank je wel.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Thuis aan de kust.
4: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
10: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
9: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
10: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
9: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
10: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
9: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
10: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
12: Well, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
13: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling

0: de tiende. Indra Medar werd bij de 10 kilometer afvalling twaalfde. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
4: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
3: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
4: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
6: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
7: Ik ben Nancy Burkwani.
8: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Noordzee regionieuws.
0: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
9: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen. Omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van. Iedereen doet mee, de horeca, ook gezellige terrasjes. Die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
0: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
11: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
12: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
13: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
14: Wow, we willen nog altijd een beetje volkshouden.

0: Altijd een beetje menselijk houden en wij blijven op onze 2 euro.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
4: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
4: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
4: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
4: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
4: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De oude watertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Willy Sommers.
7: Ik ben Romina van Horen.
8: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
9: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
10: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
3: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
10: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
3: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
10: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
3: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
10: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
3: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
10: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
5: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
11: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
12: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
13: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
3: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
13: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
3: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
13: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
3: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
13: Goh, we staan voor alles open, als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
3: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
13: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
5: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
14: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold 2-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
5: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordse regionieuws over een uur.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Charlotte Verkeijn.
16: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
17: Ik ben Danik Menne.
18: Ik ben Willy de Schilder.
19: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
20: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
21: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
21: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosterover zijn?
21: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
21: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
21: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
21: buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
21: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
21: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
17: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
5: En je hebt ook een eigen winkel?
17: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
5: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
17: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
5: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
17: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
5: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
17: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
5: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
17: Dankjewel.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond. En dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
22: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij: mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
0: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
4: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dus het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombie noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Cursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
6: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
6: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
6: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
6: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
5: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Mijn naam is Joris Poret.
24: Ik ben André Durie.
25: Ik ben Kurt Kluis.
26: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
17: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca, ook gezellige terrasjes. Hè, die straatanimatie, er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
5: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
8: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
9: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
10: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
11: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
3: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
11: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
1: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Hallo, ik ben Willy Sommers.
25: Ik ben Romina van Horen.
27: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
12: Yo, ik kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
13: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
13: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
13: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
13: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
13: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
23: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
15: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
16: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
24: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum De Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
0: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
3: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
0: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
3: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
0: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
3: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
0: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
3: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
0: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
23: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
23: Het parquet heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
17: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II Laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
23: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
19: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Rani van Landegem.
21: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
4: Maar laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
3: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
4: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
3: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
4: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt te bezitten.
3: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
4: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
3: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
4: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
23: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
23: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In De Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is de Wine Gallery?
6: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een baravin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
6: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosterover zijn?
6: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
6: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
6: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
6: Bij buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
6: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
6: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
8: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
9: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
10: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
22: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was het wel plezant. Maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter... In de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd Van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
23: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
25: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
23: En je hebt ook een eigen winkel?
25: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
23: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
25: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
23: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
25: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
5: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
25: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu, hè. Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
5: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
25: Dank je wel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxim Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versluis.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
23: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
25: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
23: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
26: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
27: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
28: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
29: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
29: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
29: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
29: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op

0: centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
1: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
0: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
4: Ik ben Timmy van Assen.
5: Hello, I'm Dario Derda.
6: Ik ben Frank Jonbloed.
7: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
9: Wel, het is eigenlijk de voormalige oud klooster zitten die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
0: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
9: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
10: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. En dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennart. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het Kurszaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
11: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
0: Waar bijvoorbeeld?
11: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
0: En dat willen jullie oplossen?
11: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan

0: Leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
0: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
0: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
4: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
5: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de summer kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
6: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter... In de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd Van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
8: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
8: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
8: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
8: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
1: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
8: Dat klopt. Dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten. Dus gratis concerten in het Cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
7: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
10: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Servaas Buisgaard.
12: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
7: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
13: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok hè, en uitzonderlijke kortingen. Omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes. En die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
7: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
14: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
15: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
16: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vandaag aan de kust veel wolken en opklaringen. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordenwind. Ook morgen vrijdag veel wolken en opklaringen en een zuidoostelijke wind. Zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden en het is laagwater deze middag om 3:30.
2: Dit is Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
18: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
1: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
18: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
1: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
18: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte, zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt te bezitten.
1: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
18: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
1: U wordt dus straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
18: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
7: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In De Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
17: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
11: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Antoni Smalen, wat is de Wine Gallery?
19: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
1: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
19: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijn naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
1: Dat moest op de Oosthoever zijn?
19: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
1: Wat zal hier allemaal gebeuren?
19: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
19: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
19: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
19: De masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
19: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
21: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
22: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
23: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
7: En je hebt ook een eigen winkel?
23: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
7: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
23: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
7: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
23: trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
23: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
23: Dank je wel.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Porret.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
8: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
8: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
8: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
8: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws. Nieuws en info.
0: Noordzee, dagklapper.
6: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. En dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennart. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het Kurszaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
5: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
4: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
5: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
10: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
11: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Dat alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
12: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
13: It's special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombee noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
14: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
4: Waar bijvoorbeeld?
14: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
4: En dat willen jullie oplossen?
14: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
4: Wat is de verdere timing daarvoor?
14: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
4: Dat is al vrij snel.
14: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
16: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
18: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
20: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
21: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En nog veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
22: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
23: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel wolken en opklaringen. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordenwind. Ook morgen vrijdag veel wolken en opklaringen en een zuidoostelijke wind. Zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden en het is laagwater deze middag om 3:30.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
24: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
4: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
24: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
4: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
24: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
4: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
24: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
4: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
24: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Noordzee regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De oude watertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Gunther Neefs.
16: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
18: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
25: Wel, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
4: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
25: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een heel mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
3: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
25: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen, qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
3: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
25: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
3: U wordt dus straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
25: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
3: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls & Glory.
4: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
5: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere 4 harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
7: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
1: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
7: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
1: Dat moest op de Oosthoever zijn?
7: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
1: Wat zal hier allemaal gebeuren?
7: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
7: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
7: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
7: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
7: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
8: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes. En die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
10: Ik ben Maurits Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
13: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
12: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
8: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
8: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Hè. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellestraat.
1: U bent voorzitter van die handelaarsbond. Hoe groot is die handelaarsbond?
8: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
8: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
8: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
8: Dankjewel.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De oude watertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is

0: In het kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
1: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
0: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
1: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
0: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
1: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
0: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
1: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
0: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis. En we zitten ook met meer dan 35 honden.
4: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
5: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt.

0: de regio.
1: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
2: Wel, het is eigenlijk de voormalige oud kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school, en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad, en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
2: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Marcel van Tilt.
5: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
6: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
7: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
9: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adelbeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen door mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
8: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
11: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
12: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
13: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Nee? Ja.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vandaag aan de kust veel wolken en opklaringen. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordenwind. Ook morgen vrijdag veel wolken en opklaringen en een zuidoostelijke wind. Zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden en het is laagwater deze middag om 3:30.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
14: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
14: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
14: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
14: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
14: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
8: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
16: Ik ben Timmy van Assen.
17: Hello, I'm Dario Derda.
18: Ik ben Frank Jonbloed.
19: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
20: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
20: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
20: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
20: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
1: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
20: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
8: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Elk terras in Rood-Middelkerke mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
21: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
22: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
23: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. MetaRelax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
24: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
1: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
24: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
1: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
24: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte, zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
1: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
24: Goh, wij staan voor alles open, als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
1: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
24: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven, om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis. Radio
3: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
9: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II Laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen door mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
8: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
7: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
1: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
7: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
1: Dat moest op de Oosthoever zijn?
7: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
1: Wat zal hier allemaal gebeuren?
7: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
7: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
7: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
7: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
7: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur. Radio
3: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
8: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
4: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. En dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennart. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het Kurszaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
9: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
9: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
9: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
9: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van. Iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
9: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
9: Dankjewel.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
10: Het is weer meeuwentijd, het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we vliegen.
11: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
12: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
13: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
13: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
13: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
13: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Stende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
9: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
17: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
18: Iedereen maakt het zoals dat hij zichzelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel wolken en opklaringen. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordwind. Ook morgen vrijdag veel wolken en opklaringen en een zuidoostelijke wind. Zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden en het is laagwater deze middag om 3:30.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
19: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
19: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Simon Buijsen.
15: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
20: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
22: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
22: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
22: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
22: De eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
22: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombee noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme 3-punter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
26: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
27: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Dat alles wat hij van mij heeft gedaan,
4: Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar en dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier en wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
5: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
7: It is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepen over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
14: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
14: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
14: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
14: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
1: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
14: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
9: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen. Omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van. Iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes. Die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
10: Ik ben Kirby Hallemees.
11: Ik ben Gaël Bouzin.
12: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
13: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
1: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
13: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
1: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
13: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt te bezitten.
1: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
13: Goed, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
1: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
13: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
16: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. En dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennert. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het Cursaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
23: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosterhoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
1: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
23: klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
1: Dat moest op de Oosterover zijn?
23: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
1: Wat zal hier allemaal gebeuren?
23: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
23: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
23: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
23: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
23: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
11: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
17: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
18: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombie noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
21: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
9: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
21: En je hebt ook een eigen winkel?
9: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
21: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
9: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan

0: cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
0: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dank je wel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
5: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
0: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen. Omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes. Hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We zien dat vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
7: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
8: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje en dus bewust gekozen voor de dorpslinde als school.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel wolken en opklaringen. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordenwind. Ook morgen vrijdag veel wolken en opklaringen en een zuidoostelijke wind. Zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden en het is laagwater deze middag om 3:30.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
10: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en

0: beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
0: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
0: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
0: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In De Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Natasha Waldman.
6: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
7: Ik ben Joke Doodlewoman.
8: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
10: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
10: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
4: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en Raverszijde. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
12: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
13: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
14: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
15: Gezien dat de Oosterhoever eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. MetaRelax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
16: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
16: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
16: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
16: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
17: Dat is al vrij snel.
16: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Regionieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Dury.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
8: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Posten om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
8: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
8: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
8: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
1: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
8: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In De Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
9: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. En dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennert. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het Kurszaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
5: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
4: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
5: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
4: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
5: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
4: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
5: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
4: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
5: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
4: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
11: Ah, Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
12: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
13: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, Jot, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Antonie Smalen, wat is de Wine Gallery?
14: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
4: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
14: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
4: Dat moest op de Oosterover zijn?
14: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
4: Wat zal hier allemaal gebeuren?
14: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
14: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
4: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
14: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
4: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
14: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
4: Wanneer is de Wine Gallery open?
14: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Charlotte Verkeijen.
16: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
17: Ik ben Danik Menne.
18: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
19: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen. Omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen door mee. De horeca, ook gezellige terrasjes. Die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor animatie gaan zorgen.
20: En we hopen een positief nieuws natuurlijk van burgemeester het Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
21: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
22: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren, uw vergissen is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel wolken en opklaringen. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordwind. Ook morgen vrijdag veel wolken en opklaringen en een zuidoostelijke wind. Zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden en het is laagwater deze middag om 3:30.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
2: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
2: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
2: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
2: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
2: Dank je wel.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De oude watertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Charlotte Verkeen.
16: Hi, I am Dusan Djordjevic.
18: Ik ben Danik Minne.
23: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
19: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
4: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
3: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
4: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
3: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
4: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
3: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
4: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
3: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
4: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter. In de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd Van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
8: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En wij zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
9: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen. kruis.
5: De acties van de groep, de Stoten Oostendenaren, die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepen over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
10: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
4: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
10: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen door mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
24: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
4: Waar bijvoorbeeld?
24: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
4: En dat willen jullie oplossen?
24: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
4: Wat is de verdere timing daarvoor?
24: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
4: Dat is al vrij snel.
24: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustrijders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. En dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennart. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het Kurszaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
4: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
4: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
4: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
4: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
1: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
4: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee, elk uur meer regionaal nieuws.
5: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
6: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
7: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
8: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
10: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
9: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier...
10: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
9: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
10: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
9: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
10: Goed, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
9: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
10: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
15: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer en het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, om Bredene te beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector staat daar ook in.
17: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
18: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel wolken en opklaringen. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordenwind. Ook morgen vrijdag veel wolken en opklaringen en een zuidoostelijke wind. Zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden en het is laagwater deze middag om 3:30.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
19: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
9: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
19: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
9: Dat moest op de Oosterover zijn?
19: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
9: Wat zal hier allemaal gebeuren?
19: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
9: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
19: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
9: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
19: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
9: U

0: In de haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versleus.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
6: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
6: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
6: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
6: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
6: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
6: Dank je wel.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombee noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep.

0: 65-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
3: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
4: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een vermentenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
6: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
0: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
6: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
0: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
6: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf in hun eigen wereld in volle vrijheid.
7: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
6: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
7: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
8: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
7: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
9: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Ado Beulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer en het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
7: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
14: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
7: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
14: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
1: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
7: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
1: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
15: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. En dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennart. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het Kurszaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
17: Die zijn zeer divers. Die zijn zeer in detail ook. Maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
16: Waar bijvoorbeeld?
17: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
16: En dat willen jullie oplossen?
17: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
16: Wat is de verdere timing daarvoor?
17: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
16: Dat is al vrij snel.
17: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
19: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
20: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
21: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
2: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
16: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
2: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
16: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
2: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
16: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
2: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
16: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
2: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
7: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
22: Ik ben Kirby Hallemees.
23: Ik ben Gaël Bouzin.
24: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
9: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok hè, en uitzonderlijke kortingen. Omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes. Die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
7: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
22: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
25: Wel, wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
26: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vandaag aan de kust veel wolken en opklaringen. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordenwind. Ook morgen vrijdag veel wolken en opklaringen en een zuidoostelijke wind. Zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden en het is laagwater deze middag om 3:30.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
0: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
16: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
0: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus ja, maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
16: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
0: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
16: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
0: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
16: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
0: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
7: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Brataneus.
10: Ik ben Christopher Meijer.
11: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Antoni Smalen, wat is de Wine Gallery?
12: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
16: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
12: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
16: Dat moest op de Oosterover zijn?
12: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
16: Wat zal hier allemaal gebeuren?
12: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
16: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
12: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
16: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
12: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
16: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
12: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
16: Wanneer is de Wine Gallery open?
12: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
1: Regionieuws.
7: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter... In de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd Van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
8: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
10: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. MetaRelax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen.
13: Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
13: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
14: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
13: En je hebt ook een eigen winkel?
14: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
13: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
14: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
13: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
14: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
13: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
14: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
13: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
14: Dank je wel.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
14: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
13: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
17: Ik ben Patrick de Vit.
18: Ik ben Philippe Monseweijer.
19: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
16: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
20: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
16: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
20: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
16: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
20: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
16: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
20: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
13: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Noordzee, dagklapper.
21: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. En dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennart. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het Kurszaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
23: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
16: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
23: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Stende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
2: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
3: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
9: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
17: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
16: Waar bijvoorbeeld?
17: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
16: En dat willen jullie oplossen?
17: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
16: Wat is de verdere timing daarvoor?
17: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
16: Dat is al vrij snel.
17: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
4: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Rani van Landegem.
12: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
22: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
14: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer en het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
22: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
25: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
27: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
28: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Vandaag aan de kust veel wolken en opklaringen. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordenwind. Ook morgen vrijdag veel wolken en opklaringen en een zuidoostelijke wind. Zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden en het is laagwater deze middag om 3:30.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
29: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
24: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
29: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
24: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
29: Dan denk ik bijvoorbeeld aan de mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
24: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
29: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
6: Soms zijn er in de Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
29: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
8: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
1: Noordzee Regionieuws.
8: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
15: Ik ben Nancy Bourquani.
18: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
19: Laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
6: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
19: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
6: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
19: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
6: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
19: Goed, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
6: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
19: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
8: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regionieuws.
8: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië.
22: Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Opend op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
3: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
7: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen. Dus de artiesten mogen doen wat ze

0: 20 tot 26 juli in het centrum De Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is de Wine Gallery?
4: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
4: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosterover zijn?
4: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
4: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
4: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
4: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
4: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
4: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
5: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen. omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk

0: meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van. Iedereen doet mee, de horeca, ook gezellige terrasjes. En die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordse regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Halemees.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Frank Dierkens.
6: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
0: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
0: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
0: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
0: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Ado Beulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van. Iedereen doet mee, de horeca, ook gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
0: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dank je wel.
7: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee, dagklapper.
9: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. En dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennart. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het Cursaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
5: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
5: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
5: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
5: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
11: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we vliegen.
12: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
13: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter... In de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd Van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De 3 atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
14: Wel, het is eigenlijk de voormalige oud klooster zitten die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
14: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Natasja Waldman.
16: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
17: Ik ben Joke Doodlewoman.
18: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
0: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen. Omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes. En die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevlokken.
20: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
21: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
22: Zij weten dat wij met de Grote Post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
23: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel wolken en opklaringen. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordenwind. Ook morgen vrijdag veel wolken en opklaringen en een zuidoostelijke wind. Zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden en het is laagwater deze middag om 3:30.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
6: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
6: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
6: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
6: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
6: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Willy Sommers.
24: Ik ben Romina van Horen.
25: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
26: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
27: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
1: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
27: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
1: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
27: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
1: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
27: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
1: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
27: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op een stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
3: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
4: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
5: En de blonde Bitsy en de Bitsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. MetaRelax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
7: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
1: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
7: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een heel mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wil heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus om maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
1: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
7: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pannenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de dampkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
1: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
7: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
1: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
7: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Burkwani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
9: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
8: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
9: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
8: Dat moest op de Oosthoever zijn?
9: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
8: Wat zal hier allemaal gebeuren?
9: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
8: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
9: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
8: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
9: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
8: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
9: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
8: Wanneer is de Wine Gallery open?
9: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee. Dagklapper.
4: In het Normandpark in de Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. En dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennert. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het kurszaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
5: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
5: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
5: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
5: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
5: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
5: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook van mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
7: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan, maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
8: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
10: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
9: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
10: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
9: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
10: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
9: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
10: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
12: Mijn naam is Walter van den Brande. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
13: Ik ben Patrick Seybers en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
5: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
16: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
17: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel wolken en opklaringen. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordwind. Ook morgen vrijdag veel wolken en opklaringen en een zuidoostelijke wind. Zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden en het is laagwater deze middag om 3:30.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
7: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze refter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
9: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
7: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
20: Ik ben Patrick de Vit.
21: Ik ben Philippe Monseweijer.
22: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
18: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
23: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
9: Waar bijvoorbeeld?
23: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
9: En dat willen jullie oplossen?
23: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
9: Wat is de verdere timing daarvoor?
23: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
9: Dat is al vrij snel.
23: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
18: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
25: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
26: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
27: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lik van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Dat was hilariteit alom.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
3: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
9: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
3: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
9: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
3: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
9: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
3: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
9: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
3: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
18: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
5: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer en het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
18: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange

0: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier?
1: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een heel mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
0: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
1: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
0: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
1: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
0: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
1: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
0: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
4: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. En dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennart. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het Kurszaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
4: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
4: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosthoever zijn?
4: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
4: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
4: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte.

0: Wat zal hier georganiseerd worden?
1: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
0: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
1: De masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
0: Wanneer is de Wine Gallery open?
1: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere Middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
4: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
5: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
6: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van een coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter... In de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd Van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De 3 atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
8: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
7: En je hebt ook een eigen winkel?
8: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
7: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
8: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
7: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
8: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk Arrestock en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
7: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
8: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
8: Dankjewel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
11: Hello, I'm Dario Durja.
12: Ik ben Frank Jonbloed.
13: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
8: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk Arrestock en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
7: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles zijn wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
15: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
16: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
17: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vandaag aan de kust veel wolken en opklaringen. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordenwind. Ook morgen vrijdag veel wolken en opklaringen en een zuidoostelijke wind. Zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden en het is laagwater deze middag om 3:30.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
0: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
10: Wel, de zoon van de toekomst komt naar de koningin der badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
19: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
10: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
19: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
10: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
19: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
10: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Dat bestaat nergens. Een volledig virtuele zoo, dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
19: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
19: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gael Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
24: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project, zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject, anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar, in die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf, en zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school en omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad en na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
0: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
24: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
19: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter... In de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd Van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
21: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
20: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
22: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
25: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
0: Waar bijvoorbeeld?
25: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
0: En dat willen jullie oplossen?
25: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
0: Wat is de verdere timing daarvoor?
25: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
0: Dat is al vrij snel.
25: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat het voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
5: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen door mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
19: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
9: Ik ben Timmy van Assen.
11: Hello, I'm Dario Durda.
12: Ik ben Frank Jonbloed.
13: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
26: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Posten om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
0: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
26: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
0: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
26: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
0: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
26: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
0: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
26: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het cultuurcafé van De Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
19: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
3: Nieuws en info aan de kust.
18: Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
19: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
7: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. En dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennart. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van de Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het kurszaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
18: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
8: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
0: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever, maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
8: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
0: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
8: Wel, laten we zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de tamkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
0: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
8: Goh, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
0: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
8: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
19: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosteroever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldeplein tot de Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
9: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
14: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Antoni Smalen, wat is The Wine Gallery?
2: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoven. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een baravin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
0: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
2: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
0: Dat moest op de Oosthoven zijn?
2: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoven organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
0: Wat zal hier allemaal gebeuren?
2: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
0: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
2: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
0: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
2: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
0: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
2: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
0: Wanneer is de Wine Gallery open?
2: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Maxime Dong.
15: Ik ben Brenda Linskens.
16: Ik ben Bart Versleus.
17: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
19: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
5: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes. En die straatanimatie, er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
19: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
4: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
10: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
22: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Vandaag aan de kust veel wolken en opklaringen. De maxima liggen rond de 21 graden bij een matige noordenwind. Ook morgen vrijdag veel wolken en opklaringen en een zuidoostelijke wind. Zaterdag krijgen we veel zon en wordt het 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden en het is laagwater deze middag om 3:30.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
19: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
5: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
19: En je hebt ook een eigen winkel?
5: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
19: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
5: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
19: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
5: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
19: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
5: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
19: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
5: Dank je wel.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
19: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In De Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Olivier Vervaken, Kugabaulier.
16: Ik ben David Nassus.
20: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
21: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Dit is Radio Noordzee.
0: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
23: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
0: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
23: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
0: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
23: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die echt die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
0: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
23: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Dat bestaat nergens. Een volledig virtuele zoo, dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
19: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee-regionieuws.
19: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombie noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter... In de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd Van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
12: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan vliegen.
13: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
9: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
19: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. MetaRelax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
16: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
0: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
16: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
18: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
19: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
5: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen. Omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes. Die straatanimatie, er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
19: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
7: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
8: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
24: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
0: Waar bijvoorbeeld?
24: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
0: En dat willen jullie oplossen?
24: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
0: Wat is de verdere timing daarvoor?
24: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
0: Dat is al vrij snel.
24: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
3: Noordzee Regio Nieuws.
19: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
5: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, Leopold 2-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
19: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
26: Ik ben Lut van de Kastelen.
27: Ik ben Patrick Jansen.
28: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
1: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
0: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
1: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
0: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
1: Dan denk ik bijvoorbeeld aan De Mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
0: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
1: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Amy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
0: Soms zijn er in De Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens.

0: meetpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Noordzee Dagklapper.
2: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. En dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennart. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het Kurszaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
5: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
4: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
5: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een hele mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die keken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus ja, maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
4: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
5: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de site.
4: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
5: Goed, wij staan voor alles open. Als het maar kwalitatief is en als het van langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
4: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
5: Absoluut. Ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
0: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid, dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
7: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
8: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
9: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten, was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los, dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
10: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombie noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europese

0: Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antony Smalen, wat is The Wine Gallery?
4: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
4: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosthoever zijn?
4: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
4: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
4: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
4: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
4: De masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
4: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
8: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
9: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de brouwerij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van. Iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes. En die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
0: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
10: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
11: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
12: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Dat was hilariteit alom.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen vrijdag wolken en opklaringen en temperaturen tot 23 graden. Zaterdag krijgen we een zonnige dag met temperaturen tot 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
9: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
9: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
9: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
9: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van. Iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
9: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
9: Dankjewel. Nieuze.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustrijders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
7: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
7: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
7: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
7: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Regionieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter. In de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd Van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
4: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
8: Ja, absoluut. We wilden niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
9: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wordt volop gebouwd in de Hoogstraat. Burgemeester Romina van Horen, herinner ons eens, wat komt daar in die Hoogstraat?
10: Wel, het is eigenlijk de voormalige Oud-Kloostersite die eigenlijk nu plaats zal maken voor een zeer ruimschalig project. Zijnde onder de bouwheerschap van zowel Woonsprong als onze stad. Enerzijds is het een sociaal huisvestingsproject. Anderzijds komt er eigenlijk ook heel wat ten goede aan de jongeren, zeg maar. In die zin dat de nieuwe buitenschoolse kinderopvang daar ook op het gelijkvloers zal plaatsvinden. Die buitenschoolse kinderopvang zal eigenlijk ter vervanging komen van de site in de Arnoudstraat, de Grote Wolf. En zal op die manier eigenlijk in het centrum van onze stad eigenlijk heel wat mogelijkheden bieden. De kinderen zullen ook kunnen gebruik maken van de speelplaats van de achterliggende school. En omgekeerd zal in onze ruimte van de buitenschoolse kinderopvang zal de school kunnen gebruik maken van onze rifter. Dus op die manier hebben we eigenlijk echt een win-win situatie in het centrum van onze stad. En na die schooluren of in de schoolvakanties zal de locatie bijvoorbeeld ook kunnen tijdens de weekends verhuurd worden om daar zeg maar een feest of dergelijke privaat te organiseren. Dus ook zitten we met een nieuwe zaal.
1: Wanneer zullen die bouwwerken klaar zijn in de Hoogstraat?
10: Wel, die werken zijn volop bezig. Men heeft eerst de ondergrondse kelder aangepakt die een volledige parkeergarage wordt. En wij vermoeden dat eind 27, begin 2028 die werken zullen klaar zijn. Het zijn zeer grootschalige werken. Iedereen die dat passeert kan daarvan getuigen. Dus vandaar dat die werken ook enige tijd in beslag nemen.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de zomerbraderie. voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
11: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen door mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
10: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
7: Waar bijvoorbeeld?
10: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
7: En dat willen jullie oplossen?
10: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
7: Wat is de verdere timing daarvoor?
10: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
7: Dat is al vrij snel.
10: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
16: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. En dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennart. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het Kurszaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort een nieuw seizoen in De Grote Post. We praten met programmator muziek en comedy Rutger de Kloet. Rutger, wat mogen de mensen verwachten volgend seizoen van muziek in De Grote Post?
17: Heel veel. Het is een bewuste keuze geweest van De Grote Post om komend seizoen 26-27 meer te gaan inzetten op muziek. En dat vertaalt zich ook in het programma. Dus zowel in volume, maar ook in genres dat we gaan presenteren.
7: Welke genres zijn dat bijvoorbeeld?
17: We brengen enkele grote namen uit de Belgische muziek.
7: Wie zijn dat bijvoorbeeld?
17: Dan denk ik bijvoorbeeld aan de mens of aan Raymond van het Grunewoud, die terug gaat toeren met zijn reeks archivaris naar aanleiding van zijn 75ste verjaardag.
18: Ik kan me voorstellen dat die tickets voor die voorstellingen snel de deur uitgaan.
17: De tickets gaan snel en wel een leuke verrassing voor ons is dat Emmy Dark eigenlijk koploper is in de ticketverkoop. Dat is nog geen Belgische legende, maar die heeft alles in zich om het te maken. Dat is een jonge popmuzikante en ja, de ticketverkoop gaat heel hard. Ik denk dat die tegen het eind van de zomer uitverkocht zal zijn.
18: Soms zijn er in de Grote Post wel eens gratis optredens, muziekoptredens. Is dat komend seizoen ook het geval?
17: Dat klopt, dat is een succesformule dat we gaan aanhouden. We doen een drietal keer PTT-concerten, dus gratis concerten in het Cultuurcafé van de Grote Post. De invulling is nog niet bekend, maar daar komt binnenkort verandering in.
1: Bedankt voor het gesprek, Rutger de Kloet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
20: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
21: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chap en ik, am 25, dat is onze zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter. In de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd Van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Bart Versluis, een wine gallery op de Oosteroever. Hadden jullie een aandeel in de keuze voor deze zaak?
22: Well, laat ons zeggen dat wij zeer selectief zijn. We hebben wel wat aanvragen van zaken die zich hier willen vestigen. Maar voor ons komt het erop neer dat de zaak die zich hier vestigt een zekere track record heeft. Zichzelf al bewezen heeft in het verleden. En dus niet een eendagsvlieg als het ware, maar iemand die hier continuïteit kan garanderen. En die dus hier blijft en kwaliteit geeft.
18: Zo'n wijnzaak, dat kan mensen aantrekken naar de Oosteroever. Maar dat is misschien ook voor de bewoners hier.
22: Absoluut, het is voor iedereen. De deuren zullen voor iedereen openstaan. Het is een heel mooie kwalitatieve zaak. Het is een zaak die voor iedereen wat wils heeft in elk budget. Dus het is een laagdrempelige zaak, als het zo mag zijn. En voor alle duidelijkheid, het is ook een zaak die eigenlijk velen aanspreekt. Dus heel veel van onze klanten die kijken al zeer lang uit naar de opening die volgende week gepland staat. En die dus maar al te graag hier een aperitiefje zullen drinken.
18: Hier zijn heel wat Reka-zaken in de buurt. Komen er nog bij?
22: Wel, laat ons zeggen dat wij bepaalde gebouwen vooraf sturen qua wetgeving. Dus als wij zelf een nieuw project voorstellen, dan gaan we daar vanaf de eerste lijn, pennenlijn dat we trekken, gaan we rekening houden met het feit van oké, als er een horecazaak komt in dit pand, dan moeten wij uiteraard de afzuigingen voorzien, de damkap tot door het dak. Dan moeten wij de nodige technische zaken gaan voorzien. En dat staat ook van eens keer vermeld of opgenomen in de basisakte. Zodanig dat de kopers van het appartement weten dat er beneden een horecazaak komt. Dus wij sturen zelf waar we die horecazaken willen en waar we vinden dat het best uitkomt op de city.
18: Jullie willen dat sturen, dat betekent bijvoorbeeld dat er geen ketens komen.
22: Goh, we staan voor alles open, als het maar kwalitatief is en als het van langdurig is, langdurige tijd, dan kan alles. Alles is bij ons bespreekbaar.
18: U wordt straks een van de eerste klanten van de Wine Gallery?
22: Absoluut, ik zal sowieso een bestelling doen. En we gaan ook bij de eerstvolgende projecten die we hier opleveren, zullen we de mensen een soort waardebon, een cadeaubon geven om hier dus een eventuele aankoop te doen of om de fles champagne bij de oplevering mee te geven. Die zal weliswaar van de Wine Gallery komen.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Versluis.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
2: Ik ben Michael van Nie.
3: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
11: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
24: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
25: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
19: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
26: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en we kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kijken naar zijn kop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen vrijdag wolken en opklaringen en temperaturen tot 23 graden. Zaterdag krijgen we een zonnige dag met temperaturen tot 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Antonie Smalen, wat is de Wine Gallery?
27: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een baravin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
18: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
27: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
18: Dat moest op de Oosterover zijn?
27: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
18: Wat zal hier allemaal gebeuren?
27: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
18: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
27: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
18: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
27: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
18: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
27: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
18: Wanneer is de Wine Gallery open?
27: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
8: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
9: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
9: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
9: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
9: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
9: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende
11: echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
11: Dank je wel.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
7: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
10: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
12: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleid beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
18: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
12: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
18: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
12: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
18: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
12: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
18: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
13: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
13: Noordzee regionieuws.
18: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
11: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer en het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
18: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Matthijven.
15: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
14: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
18: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
5: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
16: En er zijn activiteiten.
5: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
16: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
5: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
16: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
5: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
13: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Noordzee, dagklapper.
17: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. En dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennart. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het Kurszaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
13: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
20: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
18: Waar bijvoorbeeld?
20: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
18: En dat willen jullie oplossen?
20: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
18: Wat is de verdere timing daarvoor?
20: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
18: Dat is al vrij snel.
20: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
22: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
23: Dus het is de Drieluik en het douanegebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit

0: 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
4: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
4: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de 2 kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
0: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Glenn Dangro.
6: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Antri Dumaree.
8: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister een keer naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
9: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen. Omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes. En die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
0: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
11: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En wij zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
12: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
13: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen vrijdag wolken en opklaringen en temperaturen tot 23 graden. Zaterdag krijgen we een zonnige dag met temperaturen

0: tot 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
4: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van, als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
4: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
4: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
4: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De oude watertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
7: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antony Smalen, wat is The Wine Gallery?
8: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
8: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosthoever zijn?
8: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
8: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
8: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
8: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.

0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombie noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
3: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
4: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
5: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
5: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die handelaarsbond. Hoe groot is die handelaarsbond?
5: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
5: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
5: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
5: Dank je wel.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
5: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
7: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
9: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
11: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
12: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
11: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
12: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
11: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die, echt die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
12: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
11: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Dat bestaat nergens. Een volledig virtuele zoo, dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
13: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. En dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennert. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het Kurszaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
12: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
14: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Billy Pock, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
12: En er zijn activiteiten.
14: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
12: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Billy Pock.
14: Nee, de Handelaarsbond Billy Pock blijft de Handelaarsbond Billy Pock. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
12: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
14: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. We hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur, maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
16: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
17: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
18: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter... In de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd Van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De 3 atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
19: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
12: Waar bijvoorbeeld?
19: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
12: En dat willen jullie oplossen?
19: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
12: Wat is de verdere timing daarvoor?
19: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
12: Dat is al vrij snel.
19: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold 2-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen door mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
3: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
4: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen trainen met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een vermentenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje ja, zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen vrijdag wolken en opklaringen en temperaturen tot 23 graden. Zaterdag krijgen we een zonnige dag met temperaturen tot 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
19: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
12: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
19: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Radio Noordzee. Nieuws
5: en info aan de kust.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
21: Ik ben David Nassus.
22: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
24: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
25: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
12: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
25: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
12: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
25: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
12: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
25: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
3: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
4: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
7: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoven. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een baravin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
6: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
7: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
6: Dat moest op de Oosthoven zijn?
7: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoven organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
6: Wat zal hier allemaal gebeuren?
7: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
6: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
7: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
6: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
7: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
6: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
7: De masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
6: Wanneer is de Wine Gallery open?
7: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
8: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen door mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
10: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Servaas Buisgaard.
12: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
8: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
8: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold II-laan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
8: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
8: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
8: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
8: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. En dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennert. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het Kurszaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
5: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
4: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
5: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
4: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
5: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
4: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
5: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
7: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
8: We hebben die Gouden Sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het Kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
9: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
10: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
4: En er zijn activiteiten.
10: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
4: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
10: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
4: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
10: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden.

0: DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van. Iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes. En die straatanimatie, er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
4: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbandstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
5: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
6: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen vrijdag wolken en opklaringen en temperaturen tot 23 graden. Zaterdag krijgen we een zonnige dag met temperaturen tot 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
9: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
8: Waar bijvoorbeeld?
9: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
8: En dat willen jullie oplossen?
9: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
8: Wat is de verdere timing daarvoor?
9: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
8: Dat is al vrij snel.
9: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De oude watertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben George Keters.
11: Ik ben Caroline de Vriend.
12: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie ook.
13: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
8: Jullie betrekken

0: Zo'n beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
1: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
2: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de garnaalkroket verdwenen is.
3: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
4: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
5: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
8: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties die subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
8: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
8: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
8: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
9: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer en het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordse regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
11: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
12: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
13: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
13: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosthoever zijn?
13: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
13: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
13: De Oostoeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
13: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
7: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
13: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
7: Wanneer is de Wine Gallery open?
13: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
14: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. En dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennert. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het Kurszaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
15: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
15: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
15: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
15: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
15: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
15: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
17: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostende die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
18: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
19: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
20: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
7: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
20: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
7: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
20: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven. Zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
2: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
20: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
22: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Servaas Buisgaard.
24: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
15: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
25: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
26: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
27: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de Paulusfeest te krijgen. En ook niet alleen een tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen vrijdag wolken en opklaringen en temperaturen tot 23 graden. Zaterdag krijgen we een zonnige dag met temperaturen tot 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
28: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
2: en er zijn activiteiten.
28: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
2: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Billik Pok.
28: Nee, de handelaarsbond Billik Pok blijft de handelaarsbond Billik Pok. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
2: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
28: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu meer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
3: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In De Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
8: Ik ben Danik Menne.
9: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
10: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
11: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
2: Waar bijvoorbeeld?
11: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
2: En dat willen jullie oplossen?
11: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
2: Wat is de verdere timing daarvoor?
11: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
2: Dat is al vrij snel.
11: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
3: En info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
8: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
12: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
13: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. MetaRelax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
11: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
2: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
11: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de 2 kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Ado Beulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
4: Ik ben Timmy van Assen.
5: Hello, I'm Dario Durja.
6: Ik ben Frank Jongbloed.
7: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld over die subsidies. Waarom?
10: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
9: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
10: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
9: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
10: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
9: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
10: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In De Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: In het Normandpark in de Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. En dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennart. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het kurszaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
6: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
9: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
6: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
9: Dat moest op de Oosthoever zijn?
6: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
9: Wat zal hier allemaal gebeuren?
6: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
9: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
6: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
9: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
6: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
9: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
6: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
9: Wanneer is de Wine Gallery open?
6: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
12: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
13: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter... In de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd Van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
2: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
2: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
2: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
2: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
2: Dankjewel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Joris Polet.
15: Ik ben André Durie.
16: Ik ben Kurt Kluis.
17: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. vind ik, want je geniet er ook van. Iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes. Die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
16: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
18: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar, Hotel du Parc hier in de buurt. Als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
19: Het bleek dat er nu een veertigtal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld. En we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen vrijdag wolken en opklaringen en temperaturen tot 23 graden. Zaterdag krijgen we een zonnige dag met temperaturen tot 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
20: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
9: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
20: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
9: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
20: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
9: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
20: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus.

0: gemeentehuis Philippe Roeland zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: En er zijn activiteiten.
0: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben we gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
1: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Billikpok.
0: Nee, de handelaarsbond Billikpok blijft de handelaarsbond Billikpok. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
1: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
0: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
2: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
7: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
8: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
9: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het

0: Foodtruck Festival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
4: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
4: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
4: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
4: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
4: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
5: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen door mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
0: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Charlotte Verkeijn.
7: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
8: Ik ben Danik Menne.
9: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
10: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
4: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
4: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
0: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
9: In het Normandpark in de Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. En dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennart. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het Kurszaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
8: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
8: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
8: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
8: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
12: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
13: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen we met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
15: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
15: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosterhoever zijn?
15: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterhoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
15: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
15: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
15: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
15: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmaker. makers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
15: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
14: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
5: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen. Omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes. Die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
14: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Maar met ons Bredene Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Bredene nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
20: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hey, dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
21: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen vrijdag wolken en opklaringen en temperaturen tot 23 graden. Zaterdag krijgen we een zonnige dag met temperaturen tot 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
5: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
14: En je hebt ook een eigen winkel?
5: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold II-laan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellestraat.
14: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
5: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
14: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
5: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
14: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
5: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
14: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
5: Dank je wel.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben George Keters.
17: Ik ben Caroline de Vriend.
22: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
14: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
23: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
14: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
23: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
14: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
23: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
14: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
23: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
14: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
14: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
6: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
7: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
10: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, 2 of 3 van Brel gezongen. Hè?
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
14: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
17: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
17: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
17: Nee, de handelaarsbond Belle Époque blijft de handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
0: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
17: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
14: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
14: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
5: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
14: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordse regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
8: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
9: Ik ben Jean-Marie Barra.
24: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
8: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
8: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
8: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
8: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
8: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regionieuws.
14: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In De Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
9: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. Dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennart. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het Kurszaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
11: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
11: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
14: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat dat zeker een vervolg kan hebben.
12: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
13: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie- en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
15: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
14: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter... In de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd Van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
16: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
18: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
18: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
18: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
18: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
14: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
21: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
14: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
5: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen door mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
14: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
0: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Breden, Oudenburg, Jabeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
4: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen vrijdag wolken en opklaringen en temperaturen tot 23 graden. Zaterdag krijgen we een zonnige dag met temperaturen tot 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden.
16: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antoni Smalen, wat is The Wine Gallery?
6: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoven. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
6: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosthoven zijn?
6: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoven organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
6: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
6: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
6: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
6: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
6: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
6: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
6: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
6: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
6: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
6: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
6: Dank je wel.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombie noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond de lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
8: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
9: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
10: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedy

0: naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
0: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
0: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
0: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Dat bestaat nergens. Een volledig virtuele zoo, dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
3: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doen mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer en het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Wandegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen en deze

0: Tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: En er zijn activiteiten?
0: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
1: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Billy Pock?
0: Nee, de handelaarsbond Billy Pock blijft de handelaarsbond Billy Pock. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
1: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
0: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
2: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
2: In het Normandpark in de Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. En dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennart. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het Kurszaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
5: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
4: Waar bijvoorbeeld?
5: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
4: En dat willen jullie oplossen?
5: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
4: Wat is de verdere timing daarvoor?
5: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
4: Dat is al vrij snel.
5: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om twee fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
7: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de drie gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtenhem.
8: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter... In de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd Van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
7: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
4: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
7: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
10: Ik ben David Nasus.
11: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
12: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
13: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
15: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
16: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
17: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen vrijdag wolken en opklaringen en temperaturen tot 23 graden. Zaterdag krijgen we een zonnige dag met temperaturen tot 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
10: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
4: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
10: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
4: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
10: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
4: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
10: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
19: Ik ben Stefan Tange.
20: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
21: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
22: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
24: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een baravin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
4: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
24: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
4: Dat moest op de Oosthoever zijn?
24: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
4: Wat zal hier allemaal gebeuren?
24: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
24: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
4: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
24: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
4: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
24: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
4: Wanneer is de Wine Gallery open?
24: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
23: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
23: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter... In de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd Van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
6: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
8: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan Mail ons op info@radionoordzee105.be.
23: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
13: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
13: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
13: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
13: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
13: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
13: Dank je wel.
2: Radio Noordzee.
23: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
23: Noordzee regionieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
13: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
9: Ik ben Patrick de Vit.
11: Ik ben Philippe Monseweijer.
19: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
25: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
4: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
25: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
4: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
25: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
4: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
25: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
4: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
3: Regionieuws.
4: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
26: In het Normand Park in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. En dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennert. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het Kurszaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
27: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Billy Pock, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
4: en er zijn activiteiten.
27: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
4: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Billik Pok.
27: Nee, de handelaarsbond Billik Pok blijft de handelaarsbond Billik Pok. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
4: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
27: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
12: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze scholengroep Bewonderwijs zijn enorm.
14: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter... In de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd Van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De 3 atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
15: Die zijn zeer divers. Die zijn zeer in detail ook. Maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
4: Waar bijvoorbeeld?
15: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
4: En dat willen jullie oplossen?
15: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
4: Wat is de verdere timing daarvoor?
15: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
4: Dat is al vrij snel.
15: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Tineke van Halemees.
16: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Frank Dierkens.
18: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
13: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
15: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
21: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
22: Maar goed, ze hebben het altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
24: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen, verspreid over 7 momenten deze week, deel aan deze klassenquiz.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen vrijdag wolken en opklaringen en temperaturen tot 23 graden. Zaterdag krijgen we een zonnige dag met temperaturen tot 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
15: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
4: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
15: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
6: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
7: Ik ben Jean-Marie Barra.
8: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
9: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
4: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
9: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
4: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
9: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
4: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
9: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
3: Inderdaad, het breekt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
4: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dertal jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
7: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
6: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
7: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
6: Dat moest op de Oosterhoever zijn?
7: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterhoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
6: Wat zal hier allemaal gebeuren?
7: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
6: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
7: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
6: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
7: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
6: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
7: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
6: Wanneer is de Wine Gallery open?
7: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
8: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen door mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Simon Buijsen.
10: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
11: Ik ben Jean-Marie Barra.
12: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
8: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
8: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold II-laan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
8: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
8: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Ado Beulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca, ook gezellige terrasjes.

0: iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dankjewel.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In De Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. En dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennart. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het Kurszaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
4: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
4: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
4: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
4: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
3: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
6: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
7: De dagkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
8: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Aircrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphonse Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
4: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
4: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
4: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
4: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Eddy Grison.
7: Ik ben Nina Batti.
8: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
9: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
10: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende
6: gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes. Die straatanimatie, er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordse regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
10: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
11: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
12: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen vrijdag wolken en opklaringen en temperaturen tot 23 graden. Zaterdag krijgen we een zonnige dag met temperaturen tot 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
13: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
13: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
13: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
13: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
13: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustrijders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Horen.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
3: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
3: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter... In de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd Van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
8: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
9: Wat is de bedoeling om om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
10: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
12: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en hoe bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
11: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
12: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
11: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
12: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
11: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
12: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
13: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes. Hè, die straatanimatie, er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
15: Ik ben Lut van de Kastelen.
16: Ik ben Patrick Janssen.
17: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
18: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
1: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
18: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
1: Dat moest op de Oosthoever zijn?
18: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
1: Wat zal hier allemaal gebeuren?
18: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
18: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
18: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
18: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
18: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In De Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
19: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. En dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennart. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het Kurzaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
20: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
20: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchroomwinkel in de Kapellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
20: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
20: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
20: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
20: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
22: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
23: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
11: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
11: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
2: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
11: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
2: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
11: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
2: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
5: Ik ben Philippe Monseweijer.
24: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
20: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes. Die straatanimatie, Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
7: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
8: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
9: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad telt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen vrijdag wolken en opklaringen en temperaturen tot 23 graden. Zaterdag krijgen we een zonnige dag met temperaturen tot 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee.
11: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
10: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
11: En er zijn activiteiten.
10: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
11: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
10: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
11: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
10: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. We hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu meer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Tineke van Halemees.
26: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Frank Dierkens.
28: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
9: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
9: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
9: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
9: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
9: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kusaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
13: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
14: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
15: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
2: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
11: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
2: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
16: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Dirk Matthijven.
18: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
19: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
3: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
4: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
3: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
4: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
3: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
4: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
3: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
5: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. En dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennert. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het Kurszaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
20: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
4: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
20: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
4: Dat moest op de Oosterhoever zijn?
20: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterhoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
4: Wat zal hier allemaal gebeuren?
20: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
20: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
4: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
20: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
11: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
20: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
11: Wanneer is de Wine Gallery open?
20: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
8: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
10: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
21: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende stapt

0: je. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
2: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
2: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
2: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
2: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
2: Dankjewel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Regionieuws.
0: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, Leopold II-laan.

0: lange straten, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes. Die straatanimatie, er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
4: Wel inderdaad, Fedasiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
5: Dus het is de Drieluik en het douanegebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen vrijdag wolken en opklaringen en temperaturen tot 23 graden. Zaterdag krijgen we een zonnige dag met temperaturen tot 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
8: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
7: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
8: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
7: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
8: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
7: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
8: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel, hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Maxim Dom.
10: Ik ben Brenda Linskens.
11: Ik ben Bart Versluis.
12: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
13: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
7: En er zijn activiteiten.
13: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
7: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
13: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
7: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
13: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter... In de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd Van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
11: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
14: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
15: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
16: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
7: Waar bijvoorbeeld?
16: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
7: En dat willen jullie oplossen?
16: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
7: Wat is de verdere timing daarvoor?
16: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
7: Dat is al vrij snel.
16: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
0: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen. Omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen door mee. De horeca, ook gezellige terrasjes. Die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordse regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Willy Sommers.
18: Ik ben Romina van Horen.
19: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
20: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
18: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
7: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
18: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
21: In het Normandpark in Middelkerke kan je tijdens de zomer elke donderdag naar een muzikaal optreden. En dat allemaal vanaf 19 uur. Dit in het kader van de gratis parkiesconcerten. Vandaag komen Bram en Lennart. En dan nog dit, Over the Wall, de nieuwe tentoonstelling in de kunstgalerij van The Crystal Ship in Oostende. Ze is vrij te bezoeken tot en met 25 september. Je vindt de thuisgaven in het Kurszaal Oostgelling nummer 3. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
22: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
22: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
22: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
22: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
4: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaar dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
5: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
23: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombee noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
24: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een baravin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
24: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosterhoever zijn?
24: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterhoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
24: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
24: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
24: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
7: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
24: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
7: Wanneer is de Wine Gallery open?
24: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Tineke van Halemeesch.
9: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Frank Dierkens.
12: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
0: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen door mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Van nog een keer, Prutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
25: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
26: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
25: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 15 graden. Morgen vrijdag wolken en opklaringen en temperaturen tot 23 graden. Zaterdag krijgen we een zonnige dag met temperaturen tot 26 graden. De strandwatertemperatuur vandaag bedraagt 21 graden.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
0: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
7: En je hebt ook een eigen winkel?
0: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
7: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
0: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
7: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
0: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
7: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
0: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
7: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dank je wel.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
7: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
11: Ik ben Timmy van Assen.
14: Hallo, I'm Dario Durda.
15: Ik ben Frank Jonbloed.
16: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
17: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
7: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
17: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè?
3: alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus het is echt heel bijzonder, heel speciaal.
7: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
3: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
7: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
3: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
11: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombee noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
19: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
20: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
21: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
4: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
7: En er zijn activiteiten.
4: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
7: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
4: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
7: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
4: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. We hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee regionieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
0: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
8: Ik ben Lut van de Kastelen.
9: Ik ben Patrick Janssen.
22: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
10: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
7: Waar bijvoorbeeld?
10: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
7: En dat willen jullie oplossen?
10: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
7: Wat is de verdere timing daarvoor?
10: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
7: Dat is al vrij snel.
10: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
0: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen door mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
23: Ik ben Nancy Bourquani.
24: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
3: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en hoe bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
3: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
3: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
3: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
6: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
14: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
14: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosterover zijn?
14: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
14: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
14: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
14: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
7: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
14: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
7: Wanneer is de Wine Gallery open?
14: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
15: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
16: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
17: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn

0: Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
0: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
0: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
0: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dankjewel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Jook Doodlewoman.
6: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
0: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca, ook gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
8: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
9: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
10: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel...

0: redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
4: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
4: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
4: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
4: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
3: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
1: Noordzee regionieuws.
3: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
5: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kenden. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
5: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
5: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
5: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
3: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
3: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De 3 atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal, dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
7: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
8: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
9: Het is opvallend dat op de Westerskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinair lekker product.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
11: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
10: Waar bijvoorbeeld?
11: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
10: En dat willen jullie oplossen?
11: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
10: Wat is de verdere timing daarvoor?
11: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
10: Dat is al vrij snel.
11: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee regionieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
6: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
9: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
9: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
4: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
10: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
4: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken, dus echt wel doet. Dat is de kern.
10: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
4: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
10: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
4: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
12: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
13: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
14: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
15: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
10: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
15: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijn naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
10: Dat moest op de Oosterover zijn?
15: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
10: Wat zal hier allemaal gebeuren?
15: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
10: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
15: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
10: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
15: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
10: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
15: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
10: Wanneer is de Wine Gallery open?
15: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
17: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
18: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
19: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen. Omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes. En die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
21: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
22: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbal Club Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
2: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
2: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
2: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
2: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
2: Dankjewel.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In De Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
10: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
3: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
10: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
3: Het is dus virtual reality, augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus het is echt heel bijzonder, heel speciaal.
10: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
5: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
10: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
5: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombee noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
7: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
23: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf Builstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
24: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepen over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
10: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
4: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kenden. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
10: En er zijn activiteiten.
4: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
10: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
4: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
10: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
4: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordse regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Michael van Nie.
12: Hallo, ik ben Louise Carton.
13: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
11: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
10: Waar bijvoorbeeld?
11: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
10: En dat willen jullie oplossen?
11: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
10: Wat is de verdere timing daarvoor?
11: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
10: Dat is al vrij snel.
11: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
12: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
10: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
12: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Als de Paulusfeesten een geroepen phone om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
15: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen, dat zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
16: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
25: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruitduwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
17: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
10: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
17: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
10: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
17: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
10: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
17: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk de Grauwe.
19: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
20: Ik ben Nancy Bourquani.
21: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold-II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen. Omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes. Die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
5: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
6: Een Frans culinaire stijl, Noordzee invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
9: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
7: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
10: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
7: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
10: Dat moest op de Oosthoever zijn?
7: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
10: Wat zal hier allemaal gebeuren?
7: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
10: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
7: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
10: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
7: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
10: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
7: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
10: Wanneer is de Wine Gallery open?
7: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met

0: 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de raad van bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
0: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Ado Beulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
0: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dank je wel.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombie noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
5: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
6: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
7: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november.

0: In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Cursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
4: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
4: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
4: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
4: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
3: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
1: Noordzee regionieuws.
0: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
5: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold 2-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen. Omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van. Iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes. Die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
3: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Willy Sommers.
7: Ik ben Romina van Horen.
8: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
9: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
10: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
10: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
10: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
10: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu meer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
3: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
11: Nieuws en info aan de kust.
12: Thuis aan de kust.
11: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
13: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
13: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
13: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
13: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
13: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook van mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
14: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
15: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
16: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
17: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
17: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de 2 kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
16: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
19: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
20: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
21: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
16: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
5: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II Laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
16: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
4: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
22: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
23: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
24: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
24: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
24: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
24: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
16: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
1: Noordzee Regionieuws.
16: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
6: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
6: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosthoever zijn?
6: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
6: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
6: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
6: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
6: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
6: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
16: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
23: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burgers in te doen. Als je een buur hebt, een familielid, die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
9: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
10: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
16: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
11: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
16: En je hebt ook een eigen winkel?
11: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchwinkel in de Capellestraat.
16: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
11: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
16: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
11: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
16: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
11: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
16: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
11: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
4: Ik ben Timmy van Assen.
5: Hello, I'm Dario Durja.
6: Ik ben Frank Jonbloed.
7: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Cursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
9: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
9: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
9: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
9: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
4: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
6: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
4: En er zijn activiteiten.
6: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
4: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
6: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
4: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
6: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
11: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
12: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik ken het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
13: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
4: Waar bijvoorbeeld?
13: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
4: En dat willen jullie oplossen?
13: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
4: Wat is de verdere timing daarvoor?
13: De eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
4: Dat is al vrij snel.
13: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
15: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Jup, ik zie Alain van Pruitlute.
18: En ik zie ook Alain ook van Pruitlute.
17: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, Leopold 2-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer en het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We gaan Oostende Mariakerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Mariakerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Mariakerke woont.
19: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
20: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
13: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
13: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
3: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
21: Noordzee Regio Nieuws.
3: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Dit is Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
23: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
23: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
23: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
23: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
3: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
5: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
6: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
7: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is de Wine Gallery?
9: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
9: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosterhoever zijn?
9: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterhoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
9: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
9: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een
4: eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
9: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
4: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
9: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
4: Wanneer is de Wine Gallery open?
9: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur. Radio
21: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene.

0: Je hebt al twee laan, lange straten, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca, ook gezellige terrasjes. En die straatanimatie, er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
0: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
0: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
0: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
0: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
0: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dank je wel.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
7: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia, een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
8: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet

0: is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
0: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
0: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
0: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij hebben ook vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
4: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
5: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
2: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
8: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: En er zijn activiteiten.
8: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
1: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
8: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
1: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
8: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu meer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
6: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
9: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
10: Ik ben Nancy Bourquani.
11: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
12: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, Leopold 2-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
6: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
13: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
14: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
15: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
16: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
9: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
9: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
9: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
9: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
9: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
17: Noordzee Regio Nieuws.
6: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
18: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
18: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
6: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
17: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
20: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
21: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
22: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum een keer aan de beurt komt.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
17: Is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
23: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
23: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
23: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
23: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
6: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
7: Dit is Radio Noordzee.
17: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
6: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
12: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
6: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
24: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
1: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
24: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
1: Dat moest op de Oosterover zijn?
24: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
1: Wat zal hier allemaal gebeuren?
24: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
24: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
24: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
24: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
24: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.

0: Noordzee regionieuws.
1: Kustrijders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
2: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
2: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
2: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
2: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
2: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij dachten, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
4: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
5: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake nieuws geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombie noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
8: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
7: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
8: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
7: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
8: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
7: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
8: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
11: Hallo, I'm Dario Durja.
12: Ik ben Frank Jongbloed.
13: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes. die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ze is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
12: Eén, de Speukom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om twee vrije zones in te richten. En die twee zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
14: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
15: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Billy Pock, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
7: En er zijn activiteiten.
15: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
7: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Billy Pock.
15: Nee, de Handelaarsbond Billy Pock blijft de Handelaarsbond Billy Pock. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
7: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
15: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. We hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Noordzee regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
16: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
7: Waar bijvoorbeeld?
16: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
7: En dat willen jullie oplossen?
16: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
7: Wat is de verdere timing daarvoor?
16: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
7: Dat is al vrij snel.
16: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
17: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
18: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
5: Wat is de bedoeling? Om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
19: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
17: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
16: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het wel in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
7: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
16: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
6: Dit is Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
17: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
24: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
24: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
24: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
24: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Antoni Smalen, wat is The Wine Gallery?
3: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoven. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
3: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosthoven zijn?
3: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoven organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
3: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
3: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
3: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
7: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
3: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
7: Wanneer is de Wine Gallery open?
3: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
17: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
8: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
21: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
17: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met

0: mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
0: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
0: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
0: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Ado Beulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
0: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dankjewel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
0: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Ado Beulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
8: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuur

0: cultuuraanbod hebben samengesteld.
1: Waar wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken. Maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
2: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
6: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
5: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
6: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
5: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
6: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
5: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
6: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Dat bestaat nergens. Een volledig virtuele zoo, dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
5: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
3: Noordzee Regionieuws.
5: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
7: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
5: En er zijn activiteiten.
7: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
5: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
7: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
8: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
7: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
5: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombie noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De 3 atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
10: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
11: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
12: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
13: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
8: Waar bijvoorbeeld?
13: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
8: En dat willen jullie oplossen?
13: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
8: Wat is de verdere timing daarvoor?
13: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
8: Dat is al vrij snel.
13: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, Leopold 2-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
8: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
7: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
8: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De oude watertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
9: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
9: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
9: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
9: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten ze in een museum, maar ergens hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouw met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
8: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
11: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Antoni Smalen, wat is The Wine Gallery?
12: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
12: Klopt, onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosterover zijn?
12: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
12: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
12: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
12: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
7: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
12: De masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
7: Wanneer is de Wine Gallery open?
12: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Simon Buijsen.
14: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
15: Ik ben Jean-Marie Barra.
16: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doen mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
18: We bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
19: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Denkpinkgemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in in West-Vlaanderen.
13: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
2: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
2: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
2: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
2: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
2: Dankjewel.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
15: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
7: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
15: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure kunnen ze dus echt dieren zien opduiken, hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
7: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
15: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
7: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
15: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter... In de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd Van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Ensor. Ensor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
21: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
22: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
23: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
3: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
7: En er zijn activiteiten.
3: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
7: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
3: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
7: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
3: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. We hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen door mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Romina van Horen.
24: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
25: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
24: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
8: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
7: Waar bijvoorbeeld?
8: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
7: En dat willen jullie oplossen?
8: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
7: Wat is de verdere timing daarvoor?
8: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
7: Dat is al vrij snel.
8: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
4: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het wel in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
4: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
6: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze scholengroep Bewonderwijs zijn enorm.
7: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombeet noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
8: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
8: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
8: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
8: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Mijn naam is Joris Polet.
10: Ik ben André Durie.
11: Ik ben Kurt Kluis.
12: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
13: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido geeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
15: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in een mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
16: Voor mij, de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
17: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is de Wine Gallery?
10: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
10: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosterover zijn?
10: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
10: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
10: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
10: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
10: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
10: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In de Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De ouderwatertoren van Den Duinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover.

0: dames en heren. En ook de sketchwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
0: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
0: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
0: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dank je wel.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee. Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter... In de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd Van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
5: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
6: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier.

0: op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
4: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
4: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
4: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
4: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
0: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
8: En er zijn activiteiten.
9: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
8: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
9: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
8: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
9: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In De Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
4: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
8: Waar bijvoorbeeld?
4: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
8: En dat willen jullie oplossen?
4: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
8: Wat is de verdere timing daarvoor?
4: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
8: Dat is al vrij snel.
4: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
10: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
11: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Iperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar drie grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
12: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter... In de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd Van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
13: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
8: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
13: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen. En dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Hoorn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
16: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, Leopold 2-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
18: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
19: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
20: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
8: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
20: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
8: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
20: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
20: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In De Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
21: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
21: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosterhoever zijn?
21: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterhoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
21: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
21: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
21: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
21: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
21: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Regionieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter In de afvalling werd ze vierde en in de puntenkoers werd Van Steenkes de tiende. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling twaalfde. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
9: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
22: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
23: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
2: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
2: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
2: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
2: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu, hè. Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
2: Dank je wel.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik, want je geniet er ook van. Iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer en het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
10: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marco Zier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
24: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
24: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
24: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die, echt die speciale wereld, die bijzondere wereld, ja, kinderen kennen dat niet, hè. Ga misschien naar een zoo, maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia, want het is eigenlijk jullie initiatief.
24: Ja, inderdaad, en het is ook uniek, hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo, dat bestaat dus werkelijk niet, nergens. Het is eigenlijk een, ja, het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid, een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn, zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel, je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Noordzee regionieuws.
1: Kustredders waarschuwen dat het graven van een put op het strand niet zonder gevaar is. In De Haan raakte een 14-jarige jongen daarbij bedolven onder het zand. Hij werd gered. De Ouderwatertoren van Wenduinen krijgt een nieuwe bestemming. Er zijn plannen om er een uitkijkpunt te maken. Daarbij zou ook een onthaalpunt komen. Nog tot midden augustus loopt daarover een openbaar onderzoek. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
12: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
8: En er zijn activiteiten.
12: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
8: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
12: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
8: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
12: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de Bovengrondse Zeeparking definitief open.
13: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
9: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
14: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
15: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstatus. Daarvoor was het wel plezant, maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. De Vlaamse regering besliste dat het voortaan altijd en overal kan. De bestaande regeling wordt daarmee omgedraaid. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Hij wijst erop dat er in Oostende veel sluizen en dokken zijn en dat de stad nu al veel inzet op veiligheid. Hij kondigde aan dat hij een besluit zal uitvaardigen dat zwemmen overal verboden is, behalve op bepaalde plaatsen, zoals bijvoorbeeld het Bosje. De Gistelse Fran van Houten heeft brons behaald op de 500 meter op het Europees kampioenschap skileren in Italië. Lisa van Steenkiste uit Oudenburg zette ook een mooie prestatie neer. Ze werd 11e op de 1000 meter, in de afvalling werd ze 4e en in de puntenkoers werd van Steenkiste 10e. Indra Medaar werd bij de 10 kilometer afvalling 12e. De drie atletes zijn lid van de Zwaantjes Rollerclub. Een Ier die op de luchthaven van Oostende werd betrapt met 37 kilogram cocaïne in zijn wagen, werd bij verstek veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij zegt dat hij niets met de zaak te maken heeft en gaat in beroep. Een 64-jarige Oostendenaar gaat in verzet tegen zijn veroordeling. Hij kreeg 3 jaar effectief omdat hij zijn hoogbejaarde moeder met een dolk stak. Tot zover dit regionieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
16: Die zijn zeer divers. Die zijn zeer in detail ook. Maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
16: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
16: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
16: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
16: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
18: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
20: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het parket heeft het rijbewijs van een 22-jarige vrouw ingetrokken. Ze had onder invloed een fietser aangereden in de Koerslaan in Bredene. De toestand van de 60-jarige Waalse toerist is stabiel. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen. De 42-jarige man die maandagavond in een frituur in Blankenbergen een man stak, werd aangehouden op verdenking van poging tot moord. Morgen verschijnt hij voor de raadkamer. Morgen start in de centrumstraten van Oostende de Zomerbraderie. Voorzitter Elsie Matthijsens van de Handelaarsbond Centrum.
2: Wel, trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè.
1: Oostende stapt niet mee in het plan om vanaf 1 juni volgend jaar overal zwemmen in open water toe te laten. Burgemeester John Crombé noemt de communicatie van minister Jo Broens onverantwoord. Meer Noordzee regionieuws over een uur.
0: Noordzee regionieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
21: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
21: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
21: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
21: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee regionieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017... Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
8: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
8: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosterover zijn?
8: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
8: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
8: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
8: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
11: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brenen en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
22: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
24: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
25: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
2: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
2: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
2: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat.

0: niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dankjewel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van der Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
5: Ik ben Christopher Meijer.
6: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
8: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
9: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
10: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen ook duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
12: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
12: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
12: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzonder.

0: wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo, maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
0: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid, een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn, zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel, je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxime Dong.
5: Ik ben Brenda Linskens.
6: Ik ben Bart Versleus.
7: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphonse Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
8: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: En er zijn activiteiten.
8: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hebben om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
1: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
8: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
1: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
8: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. We hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 22:00 s'avonds.
6: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
9: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
10: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. MetaRelax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
11: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
0: Waar bijvoorbeeld?
11: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
0: En dat willen jullie oplossen?
11: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
0: Wat is de verdere timing daarvoor?
11: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
0: Dat is al vrij snel.
11: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
4: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
4: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de 2 kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
8: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
8: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
8: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
8: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding, welke zaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
10: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
11: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
12: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van 2500 euro. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
13: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
1: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
13: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
1: Dat moest op de Oosterover zijn?
13: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
1: Wat zal hier allemaal gebeuren?
13: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
13: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
13: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
13: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
13: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
15: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
16: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
18: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
19: Ja, we hebben wat extra groepen omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid en ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
20: De
4: vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
20: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
20: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchroomwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
20: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
20: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
20: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
20: Dank je wel.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
22: Ik ben Haris Brataneus.
23: Ik ben Christophe Vermeijden.
24: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
25: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
25: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toekomen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
25: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die echt die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
25: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Dat bestaat nergens. Een volledig virtuele zoo, dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheere noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
3: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
5: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3.500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
6: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Saint-Gobain, er waait een nieuwe wind in de Alphons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Billy Pock, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
8: En er zijn activiteiten.
9: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
8: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Billy Pock.
9: Nee, de Handelaarsbond Billy Pock blijft de Handelaarsbond Billy Pock. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
8: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
9: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorps laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu meer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
22: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
8: Waar bijvoorbeeld?
22: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
8: En dat willen jullie oplossen?
22: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
8: Wat is de verdere timing daarvoor?
22: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
8: Dat is al vrij snel.
22: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
4: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
8: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
4: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
15: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zetten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
14: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
16: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
18: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
17: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
18: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
17: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
18: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
17: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
18: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Sifan Tange.
26: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
27: Ik ben Rudy de Meijer.
28: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
19: Oostende omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
20: De Kursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
21: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
27: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
25: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
27: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
25: Dat moest op de Oosterover zijn?
27: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
25: Wat zal hier allemaal gebeuren?
27: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
25: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
27: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
25: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
27: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
25: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
27: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmaker. makers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
25: Wanneer is de Wine Gallery open?
27: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een

0: Jusli dan, maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
0: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
0: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
0: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
0: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dank je wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheere noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook het sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
3: Iedere keer als ik met op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan

0: zo van Marley. En hij zei dan, ja, check it out, check it out.
1: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
5: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
5: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
5: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatie plaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
5: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
3: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regionieuws.
3: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijk Cinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Eddy Grison.
8: Ik ben Hina Batti.
9: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
10: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
11: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
12: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
11: En er zijn activiteiten.
12: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
11: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
12: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
11: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
12: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
3: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017... Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
7: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
11: Waar bijvoorbeeld?
7: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
11: En dat willen jullie oplossen?
7: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
11: Wat is de verdere timing daarvoor?
7: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
11: Dat is al vrij snel.
7: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
13: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
14: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, niet waar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
15: We hebben 65 mensen in dienst momenteel, die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
16: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
11: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
16: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. Hier, we hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière, of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
17: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Maxime Dong.
19: Ik ben Brenda Linskens.
20: Ik ben Bart Versleus.
21: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
17: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
23: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
24: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
25: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
26: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van, als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
11: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
26: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
11: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
26: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
0: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
26: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
17: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
8: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een baravin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
8: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosthoever zijn?
8: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
8: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
7: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
8: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
7: Wanneer is de Wine Gallery open?
8: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de €10.000 overschreden hebben. Ik vind dat gewoon fantastisch.
10: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal, de vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
11: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben en een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
12: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
12: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
12: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
12: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van. Iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
12: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
12: Dankjewel.
6: Dit is Radio Noordzee.
13: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Simon Buijsen.
15: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
17: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
18: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
18: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
18: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
7: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
18: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
7: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
13: Regionieuws.
7: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
16: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
7: En er zijn activiteiten.
16: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
7: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
16: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond. En hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
7: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
16: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. We hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
7: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
20: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
21: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie.
1: Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
13: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
2: Die zijn zeer divers. Die zijn zeer in detail ook. Maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
2: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
2: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
2: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
2: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
23: Ik ben Rudy de Meijer.
24: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
5: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met